0: Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
3: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag met vandaag in de uitzending. Het zwembad van de Schelft is geopend in Noordwijkerhout. Een oproep aan de landelijke politiek voor beter leerlingenvervoer. De Groen van Prinsterer-school in Katwijk opent een moestuin. En Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap in Noordwijk. Ook het weerbericht, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Berensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. Inwoners van Katwijk kunnen meepraten over de medicijnfabriek van Eli Lilly. Op 21 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. Het plan past nu namelijk nog niet in het huidige omgevingsplan. Daarom moet de gemeenteraad van Katwijk een bindend advies geven. De bijeenkomst duurt van 9:30 tot 22:00 s'avonds. De vergadering is ook live te volgen via rtvkatwijk.nl.

0: Na iets meer dan een jaar bouwen was het dan zover. Het nieuwe zwembad van de Schelft in Noordwijkerhout is geopend. Het zwembad komt in de plaats van het oude gebouw dat door de brand in 2020 verloren ging. Mensen kunnen er weer zwemles krijgen, zwemmen bij een vereniging en baantjes trekken. Wethouder Pim van Strien gaf woensdag het startsein. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met Bas van der Berg en Ronald Koekoek, de projectleider van de Schelft.
1: Wij staan nu in een splinternieuw zwembad. Op de plek waar eerst het oude zwembad stond, Schelft. Een nieuw hypermodern zwembad gebouwd. Daar staan we nu.
2: Hoe lang zijn jullie al bezig met de bouw hiervan?
1: Nou, we zijn denk ik een jaar bezig geweest met bouwen. Net iets korter.
2: Wilden jullie het laten lijken op de oude Schelft of wilden jullie voor iets nieuws gaan?
1: Het is echt iets heel nieuws, ja. Het lijkt niet op de oude Schelft, nee.
2: Het is een vervelende vraag en een hele brede vraag, maar in welke manier is het allemaal anders dan de vorige Schelft?
1: Ja, nou, kijk maar om je heen. Het is allemaal heel modern, mooie kleurtjes, pastel, een beweegbare bodem. Ja, eigenlijk alle voorzieningen, klimaat, energie neutraal, zonnepanelen, ja, dat zit er allemaal in.
2: En zijn er ook verschillen? Waren zeg maar meer banen, glijbanen, kindergedeelten? Wat is het anders?
1: Dit is echt alleen een wedstrijdbad, 6 banen. En de oude De Schelft was ook een recreatiebad.
2: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om alleen wedstrijdbanen te doen?
1: Dat moet je straks even aan de meneer van de gemeente vragen.
2: Okay. Ja, en wat zijn allemaal de bedoelingen voor dit bad?
1: Nou, we gaan kleinschalig beginnen. We zijn nu bezig met mensen werven, instructeurs en toezichthouders. Maar we gaan beginnen met banen zwemmen, een beetje aqua joggen, oude kind zwemmen. Dus een beetje, ja, kleine doelgroepen.
2: Had Noordwijkerhout een eigen zwembad nodig?
1: Dat is een hele politieke vraag, maar ja, nou, ze hebben hem altijd gehad. Dus, en als de gemeenteraad kiest voor een nieuw zwembad, dan komt er een nieuw zwembad.
2: Ze komen hier ook zwemlessen?
1: Zeker weten, ja. En zwemverenigingen, die vroeger ook in de Schelft hebben gezwommen. Zwemvereniging Noordwijkerhout, de Noordwijkerhoutse reddingsbrigade, de triathlon. Dus dat zijn wel de verenigingen die hier vroeger ook gezwommen hebben.
3: Mijn naam is Ronald Koekoek en ik ben projectleider bij de gemeente.
2: En wat is er anders aan deze Schelft dan aan de vorige?
3: Een aantal dingen. De vorige, de Schelft, was veel groter. Had een wedstrijdbad, 5 baans. We hebben nu 6 baans wedstrijdbad. Maar er was ook een apart recreatiebassin en een glijbaan. En helaas, ja, dat zit er allemaal niet in. We hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een eenvoudig zwembad te maken. Nou ja, dat is dit.
2: Ja, hoe is het zo gekomen dat het een eenvoudig zou zijn? Want het is best wel veel politiek gebeurd. Kun je daar een beetje een samenvatting van geven?
3: Ja, nou, dat oude zwembad De Schelft, dat is gebouwd door de gemeente Noordwijkerhout. Inmiddels zijn we sinds 2019 één gemeente. En er is ook natuurlijk een zwembad in Noordwijk. Dus lange tijd was de vraag, gaat hier weer een zwembad terugkomen? Nou, uiteindelijk is er besloten dat er een eenvoudig zwembad hier in Noordwijkerhout terug zou komen.
2: Ja, 18 mei kunnen hier mensen weer zwemmen. Wat zijn de vervolgstappen?
3: Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met De Schelft. De oude De Schelft had een multifunctionele accommodatie en een zwembad. Nu is het zwembad klaar. Pas later heeft de politiek ook besloten om een multifunctionele hal eraan toe te voegen. Dat gaat nog gebeuren. Als we straks buiten kijken, dan zien we de piketpaaltjes al staan. En daar komt straks die nieuwe hal met een theaterdeel en een verenigingsruimte. Wordt die hier aan vastgebouwd.
4: Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

Krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd.

0: komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Leerlingenvervoer is voor veel kinderen geen luxe, maar een voorwaarde om naar school te kunnen. Toch staat het systeem al langere tijd onder druk. Ritten komen te laat en ouders, scholen en chauffeurs ervaren steeds meer stress. Dinsdag is een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om het leerlingenvervoer in Nederland anders aan te pakken. De petitie werd mede aangeboden door Els Vink. En mevrouw Vink hebben we nu aan de telefoon. Dag.
2: Goeiedag.
1: Goeiedag.
2: Met Els Vink.
1: Wat is op dit moment het grootste probleem in het leerlingenvervoer?
2: Het grootste probleem in het leerlingenvervoer is eigenlijk dat het in basis heel erg wordt bekeken als vervoer. En daar vloeien een heleboel problemen uit voort.
1: Zoals?
2: Veel gehoorde klachten is dat taxis te laat komen of niet komen. Dat de matching van de kinderen in de taxi niet altijd even lekker loopt. Waardoor het kind zich niet prettig voelt tijdens de taxirit. Het kind overprikkeld raakt. Dus op het moment dat het dan op school aankomt, eigenlijk niet meer kan profiteren van het onderwijs. De communicatie loopt moeizaam. In de ene regio kun je de taxirit wel volgen. Heb je een idee waar je kind is onderweg. En in andere regio's heb je totaal geen zicht waar je kind is onderweg. Chauffeurs die wel of niet goed met deze kinderen om kunnen gaan. Ik kan nog wel een heel rijtje noemen.
1: Ja, dat snap ik. En hebben we een beeld over hoe vaak dit gebeurt? Hebben we de cijfers daarvan?
2: Het ministerie van OCW heeft in 2024 een onderzoek door Oberon laten verrichten om meer zicht te krijgen op deze data. En dan zie je eigenlijk dat er inderdaad wel gegevens zijn waarmee je dingen kunt uitleggen. En ze hebben het bijvoorbeeld over 18% van de ritten komt te laat. Nou zegt 18% natuurlijk een lezer niet zoveel. Maar als je die over 75.000 kinderen heen legt, heb je het dus over 4,3 miljoen ritten die te laat komen.
1: En dat is wel een stuk meer.
2: Dan is dat een stuk meer. En dan daar spreekt ook meer de urgentie uit dan dat vlakke getal van 18%. En wij worden natuurlijk ernstig getriggerd en gemotiveerd door het juiste getal, namelijk ruim 4 miljoen ritten. En ritten die te laat komen, die drukken natuurlijk op het recht op onderwijs van deze kinderen. Deze kinderen missen onderwijs, dat wordt nergens ingehaald. Zij moeten dit maar zien te incasseren. En ze hebben inmiddels al, we hebben al geconstateerd dat deze kinderen een kwetsbare ontwikkeling doormaken.
1: Ja, en jullie zeggen nu dat leerlingenvervoer te veel wordt georganiseerd vanuit efficiëntie, aanbestedingen en kostenbeheersing. Hoe gaat dat dan toch in de praktijk mis?
2: Wij zien natuurlijk, onze blik is meer gericht op zorg. Deze kinderen zitten op het speciaal onderwijs. Die hebben veel zorg nodig. Daar hangt een ander kostenplaatje aan. Dus op het moment dat je het als vervoer bekijkt, kijk je dus veel schraler. En gemeentes kunnen daarin hun eigen verordening maken. Weliswaar op basis van een soort van basisverordening die ze van de VNG krijgen.
1: Ja.
2: En wat je ziet is, we noemen dat dus een beetje ingewikkeld verhaal. Misschien maar een open einde financiering. Dus de Rijksoverheid geeft elke gemeente een zak geld. En vanuit dat geld moeten ze allerlei dingen betalen. Waaronder het leerlingenvervoer of specialistische jeugdzorg. En op het moment dat het geld niet genoeg is, moet een gemeente eigen geld daarbij stoppen. Gemeentes kunnen dat niet, omdat ze gewoon niet goed rondkomen of willen dat niet. En dan zie je eigenlijk dat ze op dit soort ingewikkelde posten heel erg proberen te bezuinigen. Vooral omdat ze het geld maar één keer uit kunnen geven. Dus als je het als je hierbij moet betalen, dan heb je niet meer genoeg over om bijvoorbeeld een andere post te ondersteunen, bijvoorbeeld de specialistische jeugdzorg. Dus ze worstelen heel erg hiermee en hebben ook niet altijd goed in de gaten wat deze kinderen nodig hebben.
1: Oké, en dan hebben jullie denk ik een oplossing als jullie een petitie aanbieden. Wat is dan deze oplossing?
2: Nou, het is vooral een denkrichting, zo moet u het zien, want we hebben niet het volledig uitgewerkt plan overlegd, maar wel een denkrichting waarin we een aantal dingen vragen. Op dit moment ligt leerlingen voor onder 3 ministeries. En geen van deze ministeries neemt eigenlijk de eindverantwoordelijkheid. Dus we zeggen van, goh, leg nou die eindverantwoordelijkheid, de regie in dit geval, bij OCW. Die weet wat deze kinderen nodig hebben. Die kent onder de onderwijsagenda. En die zit op passend onderwijs, inclusief onderwijs. Dus die is constant bezig met wat heeft deze doelgroep nodig. Een hele goede partner om die de regie in te geven. We hebben het ook over landelijke kwaliteitsnormen. Die zijn er niet. Wat is een kwaliteit? En wat moeten al deze kinderen in heel Nederland tenminste aangeboden krijgen als het gaat om leerlingenvervoer? Wel of geen begeleider op de taxi. Je kunt het hebben over opleidingsniveaus van een chauffeur, de voertuigen, de samenstelling van de groepen. En ga daar nou eens over nadenken welke basisnormen we nou in heel Nederland met elkaar kunnen afspreken. Dat het niet meer uitmaakt of je nou in de gemeente Noordwijk of in Groningen wordt. Maar we hebben allemaal, bieden we deze kinderen in ieder geval dezelfde basis.
1: Oké. Dat moet dus over een aantal jaar, dat moet dus ingevoerd zijn volgens jullie vanuit de landelijke politiek.
2: Ja, de landelijke politiek moet daar, we noemen het ook weer met een moeilijk woord, de governance en de uniformiteit, dus de borging van leerlingen voor. Van als je met elkaar afspreekt, dit hebben deze kinderen nodig, dat je er ook op toeziet dat het gebeurt. En niet dat bezuinigingsprikkels of wat dan ook steeds in het fundament kunnen snijden. Omdat je zegt, ik noem het zelf op de CAO van het leerlingenvervoer. Dit is het minimale wat alle kinderen in Nederland zouden moeten krijgen. En daar zou je eigenlijk de Rijksoverheid dan willen zeggen, wij willen dat jij daar toezicht op houdt. En jij kan landelijk alle trends en ontwikkelingen monitoren en ervoor zorgen dat er onderscheid ontstaat tussen postcodegebieden. En dan willen we eigenlijk de ruimte blijft op het gemeenteniveau, dat de gemeentes de zorg op maat kunnen blijven bieden. Want die zitten dicht bij het kind. En dat is gewoon natuurlijk heel erg fijn. Want de Rijksoverheid zit heel ver weg. We hebben ook bedacht dat dat niet zo goed is. En daar, het is ook helemaal niet verkeerd om de gemeentes die taak te geven. Dicht bij het kind kijken. Heeft een kind nog extra dingen nodig om goed te kunnen profiteren van het onderwijs en het leerlingenvervoer?
1: Duidelijk. Els Vink, mede-indiener van de petitie Doorschakelen naar een duurzame en zorgzame oplossing. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. Met scherpe zetten en veel lef stonden drie kinderen uit Rijnsburg op het NK Dammen. Carlien, Joachim en Solange van de Rijnsburgse Damclub deden zaterdag mee. Ze speelden daar tegen de beste jonge dammers van Nederland. Carlien en Solange zijn pas 8 jaar, Joachim is 10 jaar. Volgens de club draaide het om concentratie, strijdlust en sportiviteit. Maar vooral ging het om het plezier in dammen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag verloopt wisselvallig met bewolking en buien. De temperatuur ligt tussen de 6 en 13 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee. Zaterdag blijft het fris met een klein beetje zon, maar lokaal kan nog een korte bui vallen. De kans op neerslag ligt rond de 60%. De middagtemperatuur komt uit rond 14 graden bij een matige westenwind. En zondag laat vaker de zon zien en het blijft langere tijd droog. In de ochtend is het ongeveer 5 graden en later stijgt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. De wind draait naar het zuidwesten.

0: De Groen van Prinsterer School in Katwijk is de eerste school in de gemeente met een eigen moestuin. 5 scholen ontvingen een bijdrage van €500 om hun schoolplein te vergroenen, waarna de Groen van Prinsterer School als eerste de plannen realiseerde. De moestuin wordt gebruikt voor lessen over natuur, gezond eten en samenwerking en moet kinderen meer rust en bewustwording bieden. U hoort zometeen wethouder Jacco Knapen, maar eerst juf Lisette Haasnoot.
1: Dat begon eigenlijk met een picknicktafel die we kregen van de kinderen van groep 8. Die geven altijd aan het einde van het schooljaar een cadeau. En die picknicktafel stond daar en daar zaten we als collega's zo op. En toen droomden we een beetje van hoe leuk zou het zijn als hier wat groen omheen zou zijn. En toen heeft de kinderen van onze school die in de kinderraad...

0: zitten. Die hebben met elkaar besloten dat ze geld zouden gaan geven aan scholen voor een schooltuin. En onze school kreeg daar €500 van. Dus ja, die twee dingen bij elkaar heeft gemaakt dat we de dromen die we hadden eigenlijk omgezet hebben in een echte tuin.
1: En hoe willen jullie hier eigenlijk mee gaan werken? Hoe gaan jullie de kinderen daarin betrekken?
0: Nou, nu dit schooljaar is het natuurlijk al een beetje op gang. Dus het is wat lastig, iets anders. Maar het idee is eigenlijk dat we één groep uitkiezen die altijd in de schooltuin mogen. Dus bijvoorbeeld groep 7. Dat je we begin van het schooljaar vragen, nou, wie zou het leuk vinden om daar meer over te leren. En dat je dan eens in de week of eens in de twee weken aan die kinderen een soort moestuinles geeft. Zodat ze een heel zaai- en oogstseizoen eigenlijk kunnen meemaken. En dan bijvoorbeeld in een schriftje een beetje bijhouden wat ze zaaien en hoe dat ze daar tekeningetjes bij maken. Want dan gebruiken kinderen natuurlijk ook weer taal. Dan kan je mooi allerlei vakken zeg maar combineren. En, dus dat is het idee voor volgend schooljaar eigenlijk. Dus dat ze een soort van kunnen solliciteren of nou, kunnen verantwoorden waarom ze mee zouden willen doen. En dat ik dan daar ja, les geef over het hele zaaienproces. Ja.
1: Ja, wethouder, hoe is dit zo gekomen?
2: Ja, wij zijn al heel lang als gemeente bezig met het vergroenen buiten. Dus meer bomen, meer struiken. En we dachten, ja, scholen is ook, is ook mooi om die schoolpleinen, die vaak toch van heel veel steen zijn, om die te vergroenen. En daarbij gelijk dan ook kinderen wat te laten leren over de natuur. Hè? Dus ja, daar zijn we over in gesprek gegaan. En eigenlijk het idee van wat hier nu gebeurd is, dat is eigenlijk een beetje ontstaan met de kinderraad zelf. Die hebben gewoon echt zelf nagedacht van, joh, wat zouden we nou voor school kunnen doen? Dus dat idee is daar echt wel geboren.
1: Ja. Bij de kinderraad, zijn dat kinderen van één school of is dat van meerdere scholen?
2: Nee, dat is van eigenlijk in principe van alle scholen. Hè. Zit er iemand, wordt gekozen namens de school. En die zit dan een jaar lang in de kinderraad. En we hebben natuurlijk dan ook de kinderburgemeester. Dus die, ja, die vergaderen een aantal keer per jaar en die... met een medewerker van de gemeente maken ze dan ideeën. Dus ze hebben ook echt tekeningen gemaakt van wat ze zouden kunnen doen voor een groen schoolplein. Dus dat, nou ja, en dan wordt dat aan ons aangeboden. In dit geval aan de burgemeester en de wethouders. En die nemen dan een besluit, net zoals het in het echt gaat. En wij hebben gezegd, joh, al die goede ideeën voor die schooltuinen, die krijgen €500. En ja, daar was de Groen van Prinsteren School er één van. Ja.
1: En hoeveel andere scholen gaan dan nog meedoen?
2: Nou, volgens mij waren dit volgens mij 5 checks die we uitgereikt hebben in de kinderraad. Dus aan de scholen. He, want er waren meer scholen die zich aanmelden, maar we hadden een budget. En toen hebben we een aantal scholen hebben ze ja, geloot, zeg maar. En dat was in aanwezigheid van die kinderraad. Dus ze hebben toen een aantal scholen gewonnen. En die kregen die check van €500. Ja, en hier is het uitgevoerd nu. Dus dat is voor mij dat is de eerste die in uitvoering is. Ja.

0: Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap met de overzichtstentoonstelling Hooray in Museum Noordwijk. In zijn werk gebruikt hij uiteenlopende technieken en materialen, maar toch blijft zijn handschrift altijd herkenbaar. In Podium Bollestreek vertelt hij waar die eigenheid vandaan komt en waarom hij vooral dicht bij zichzelf wil blijven.
1: Ik probeer de essentie altijd te vatten.
2: Ja, maar het werk is heel verschillend.
1: Ja.
2: En toch ben je herkenbaar. Dus wat is die essentie? Wat is die essentie dan?
1: Dat is blijven bij al die tekeningetjes en later ook Hooray is geënt op hetzelfde tekeningetje
2: wat
1: ongeveer,
2: ongeveer
1: daar ook staat.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel basisvormen en daar hou ik het bij. En dat is met schilderen ook.
2: En die keren dus terug. Die basisvormen, dat is de basis voor alles wat je doet.
1: Eigenlijk zie je alles wat ik heb gedaan. Dus er zit niet nog een laag overheen of een laag overheen.
2: Precies.
1: Ook als er een houtproduct is, dan zie je dat het hout is. Dat is niet gelakt en gepolijst. Maar het is puur het hout of bijna boom. Als het om mijn beelden gaat. Of als ik werk met gaasbakken, bollenkisten, dan blijven het de bollenkisten. Dan ga ik ze niet ineens mooi oppoetsen of verven.
2: Nee.
1: Of weet
2: blijven
1: ik
2: dat dan herkennen.
1: Ja.
2: Dus het heeft iets puurs, iets puur natuurs ook wel. Iets echt. Maar wat vind jij ervan dat jij zo'n tentoonstelling, zo'n overzicht van jouw werk?
1: Ja, dat doe ik fantastisch. Ja. Ik kreeg de vraag van, wil je dat?
2: Ja.
1: Nou, toen heb ik wel geteld 2 seconden nagedacht en toen
2: hooray.
1: Nee, natuurlijk. Ja, dat is fantastisch om te mogen doen en daarvoor gevraagd te worden. En ook het uitgangspunt, want het was dan veelzijdig kunstenaar.
2: Ja.
1: Dat spreekt me enorm aan, omdat ik dit is de eerste keer dat ik zo uit kan pakken. Met alle technieken. Want normaal, ja, of ik laat schilderijen zien, of ik doe een decor.
2: Je hebt een keer met een boekje gekomen bij mij ook. Ik heb het nog
1: gaat
2: thuis.
1: Om,
2: En je hebt geborduurd. Ook, want we zien dat straks ook.
1: Ja.
2: En we zien je vaak op het schilderfestival al jarenlang. En soms wel, soms niet. Dus
1: precies.
2: Voor Kunstklank heb je ook dingen gemaakt voor die projecten. Daar herken je jou ook in. Dus je fladdert eigenzinnig overal zo doorheen. Maar het blijft Hans.
1: Ja, en het is geen opzet van ik wil eigenzinnig zijn en ik wil eigenwijs of weet ik het wat. Maar het is wel gewoon, ik blijf heel...
2: Je blijft dicht bij jezelf.
1: Precies, en daar gaat het mij om. Van, wat heb ik de mensen te bieden? Wat heb ik als kunstenaar te bieden? En dat is datgene, die eigenheid die ik zelf heb. En nou ja, bij wijze van spreken, een beetje bot gezegd, doe het er maar mee. Maar het is wel zoiets van, daar hou je van of niet? En zo is het. Dus ik ga niet proberen een landschapje doet het leuk.
2: Nee,
1: dus dat ga ik wat vaker doen.
2: Begrijp het.
1: Ik maak wat ik maak.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
9: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
8: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
10: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
8: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag, met vandaag in de uitzending. Het zwembad van de Schelft is geopend in Noordwijkerhout. Een oproep aan de landelijke politiek voor beter leerlingenvervoer. De Groen van Prinsterrerschool in Katwijk opent een moestuin. En Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap in Noordwijk. Ook het weerbericht, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Berensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. Inwoners van Katwijk kunnen meepraten over de medicijnfabriek van Eli Lilly. Op 21 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. Het plan past nu namelijk nog niet in het huidige omgevingsplan. Daarom moet de gemeenteraad van Katwijk een bindend advies geven. De bijeenkomst duurt van 9:30 tot 22:00 's avonds. De vergadering is ook live te volgen via rtvkatwijk.nl.

0: Na iets meer dan een jaar bouwen was het dan zover. Het nieuwe zwembad van de Schelft in Noordwijkerhout is geopend. Het zwembad komt in de plaats van het oude gebouw dat door de brand in 2020 verloren ging. Mensen kunnen er weer zwemles krijgen, zwemmen bij een vereniging en baantjes trekken. Wethouder Pim van Strien gaf woensdag het startsein. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met Bas van der Berg en Ronald Koekoek, de projectleider van de Schelft.
1: Wij staan nu in een splinternieuw zwembad. Op de plek waar eerst het oude zwembad stond, Schelft. Een nieuw hypermodern zwembad gebouwd. Daar staan we nu.
2: Hoe lang zijn jullie al bezig met de bouw hiervan?
1: Nou, we zijn denk ik een jaar bezig geweest met bouwen. Net iets korter.
2: Wilden jullie het laten lijken op de oude Schelft of wilden jullie voor iets nieuws gaan?
1: Het is echt iets heel nieuws, ja. Het lijkt niet op de oude Schelft, nee.
2: Het is een vervelende vraag en een hele brede vraag, maar in welke manier is het allemaal anders dan de vorige Schelft?
1: Ja, nou, kijk maar om je heen. Het is allemaal heel modern, mooie kleurtjes, pastel, een beweegbare bodem. Ja, eigenlijk alle voorzieningen, klimaat, energie neutraal, zonnepanelen, dat zit er allemaal in.
2: En zijn er ook verschillen? Waren zeg maar meer banen, glijbanen, kindergedeelten? Wat is het anders?
1: Dit is echt alleen een wedstrijdbad, 6 banen. En de oude de Schelft was ook een recreatiebad.
2: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om alleen wedstrijdbanen te doen?
1: Dat moet je straks even aan de meneer van de gemeente vragen.
2: Okay. Ja, en wat zijn allemaal de bedoelingen voor dit bad?
1: Nou, we gaan kleinschalig beginnen. We zijn nu bezig met mensen werven, instructeurs en toezichthouders. Maar we gaan beginnen met banen zwemmen, een beetje aqua joggen, oude kind zwemmen. Dus een beetje kleine doelgroepen.
2: Had Noordwijkerhout een eigen zwembad nodig?
1: Dat is een hele politieke vraag, maar ze hebben hem altijd gehad. Dus, en als de gemeenteraad kiest voor een nieuw zwembad, dan komt er een nieuw zwembad.
2: Ze komen hier ook zwemlessen?
1: Zeker weten, ja. En zwemverenigingen, die vroeger ook in de Schelft hebben gezwommen. Zwemvereniging Noordwijkerhout, de Noordwijkerhoutse Reddingsbrigade, de triathlon. Dus dat zijn wel de verenigingen die hier vroeger ook gezwommen hebben.
3: Mijn naam is Ronald Koekoek en ik ben projectleider bij de gemeente.
2: En wat is er anders aan deze Schelft dan aan de vorige?
3: Een aantal dingen. De vorige, de Schelft, was veel groter. Had een wedstrijdbad, 5 baans. We hebben nu 6 baans wedstrijdbad. Maar er was ook een apart recreatiebassin en een glijbaan. En helaas, ja, dat zit er allemaal niet in. We hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een eenvoudig zwembad te maken. Nou ja, dat is dit.
2: Ja, hoe is het zo gekomen dat het een eenvoudig zou zijn? Want het is best wel veel politiek gebeurd. Kun je daar een beetje een samenvatting van geven?
3: Ja, nou, dat oude zwembad de Schelft, dat is gebouwd door de gemeente Noordwijkerhout. Inmiddels zijn we sinds 2019 één gemeente. En er is ook natuurlijk een zwembad in Noordwijk. Dus lange tijd was de vraag, gaat hier weer een zwembad terugkomen? Nou, uiteindelijk is er besloten dat er een eenvoudig zwembad hier in Noordwijkerhout terug zou komen.
2: Nee. Ja, 18 mei kunnen hier mensen weer zwemmen. Wat zijn de vervolgstappen?
3: We zijn nog niet helemaal klaar met de Schelft. De oude de Schelft had een multifunctionele accommodatie en een zwembad. Nu is het zwembad klaar. Pas later heeft de politiek ook besloten om een multifunctionele hal eraan toe te voegen. Dat gaat nog gebeuren. Als we straks buiten kijken, dan zien we de piketpaaltjes al staan. En daar komt straks die nieuwe hal met een theaterdeel en een verenigingsruimte. Wordt die hier aan vastgebouwd.
4: Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. In de maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingesloten. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed.

0: Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Leerlingenvervoer is voor veel kinderen geen luxe, maar een voorwaarde om naar school te kunnen. Toch staat het systeem al langere tijd onder druk. Ritten komen te laat en ouders, scholen en chauffeurs ervaren steeds meer stress. Dinsdag is een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om het leerlingenvervoer in Nederland anders aan te pakken. De petitie werd mede aangeboden door Els Vink. En mevrouw Vink hebben we nu aan de telefoon. Dag.
2: Goeiedag.
1: Goeiedag.
2: Met Els Vink.
1: Wat is op dit moment het grootste probleem in het leerlingenvervoer?
2: Het grootste probleem in het leerlingenvervoer is eigenlijk dat het in basis heel erg wordt bekeken als vervoer. En daar vloeien een heleboel problemen uit voort.
1: Zoals?
2: Veel gehoorde klachten is dat taxis te laat komen of niet komen. Dat de matching van de kinderen in de taxi niet altijd even lekker loopt. Waardoor het kind zich niet prettig voelt tijdens de taxirit. Het kind overprikkeld raakt, dus op het moment dat het dan op school aankomt, eigenlijk niet meer kan profiteren van het onderwijs. De communicatie loopt moeizaam. In de ene regio kun je de taxirit wel volgen. Heb je een idee waar je kind is onderweg. En in andere regio's heb je totaal geen zicht waar je kind is onderweg. Chauffeurs die wel of niet goed met deze kinderen om kunnen gaan. Ik kan nog wel een heel rijtje noemen.
1: Ja, dat snap ik. En hebben we een beeld over hoe vaak dit gebeurt? Hebben we de cijfers daarvan?
2: Het ministerie van OCW heeft in 2024 een onderzoek door Oberon laten verrichten om meer zicht te krijgen op deze data. En dan zie je eigenlijk dat er inderdaad wel gegevens zijn waarmee je dingen kunt uitleggen. En ze hebben het bijvoorbeeld over 18% van de ritten komt te laat. Nou zegt 18% natuurlijk een lezer niet zoveel. Maar als je die over 75.000 kinderen heen legt, heb je het dus over 4,3 miljoen ritten die te laat komen.
1: En dat is wel een stuk meer.
2: Dan is dat een stuk meer. En dan daar spreekt ook meer de urgentie uit dan dat vlakke getal van 18%. En wij worden natuurlijk ernstig getriggerd en gemotiveerd door het juiste getal, namelijk ruim 4 miljoen ritten. Ritten die te laat komen, die drukken natuurlijk op het recht op onderwijs van deze kinderen. Deze kinderen missen onderwijs, dat wordt nergens ingehaald. Zij moeten dit maar zien te incasseren. En ze hebben inmiddels al, we hebben al geconstateerd dat deze kinderen een kwetsbare ontwikkeling doormaken.
1: Ja, en jullie zeggen nu dat leerlingenvervoer te veel wordt georganiseerd vanuit efficiëntie, aanbestedingen en kostenbeheersing. Hoe gaat dat dan toch in de praktijk mis?
2: Onze blik is meer gericht op zorg. Deze kinderen zitten op het speciaal onderwijs, die hebben veel zorg nodig. Daar hangt een ander kostenplaatje aan. Dus op het moment dat je dat als vervoer bekijkt, kijk je dus veel schraler. En gemeentes kunnen daarin hun eigen verordening maken, weliswaar op basis van een soort van basisverordening die ze van de VNG krijgen.
1: Ja.
2: En wat je ziet is, we noemen dat dus een beetje ingewikkeld verhaal, misschien maar open einde financiering. Dus de Rijksoverheid geeft elke gemeente een zak geld en vanuit die zak geld moeten ze allerlei dingen betalen, waaronder het leerlingenvervoer of specialistische jeugdzorg. En op het moment dat het geld niet genoeg is, moet een gemeente eigen geld daarbij stoppen. Gemeentes kunnen dat niet, omdat ze gewoon niet goed rondkomen of willen dat niet. En dan zie je eigenlijk dat ze op dit soort ingewikkelde posten heel erg proberen te bezuinigen. Vooral omdat ze het geld maar één keer uit kunnen geven. Dus als je als je hierbij moet betalen, dan heb je niet meer genoeg over om bijvoorbeeld een andere post te ondersteunen, bijvoorbeeld de specialistische jeugdzorg. Dus ze worstelen heel erg hiermee en hebben ook niet altijd goed in de gaten wat deze kinderen nodig hebben.
1: Oké, en dan hebben jullie denk ik een oplossing als jullie een petitie aanbieden. Wat is dan deze oplossing?
2: Nou, het is vooral een denkrichting, zo moet u het zien. Want we hebben niet het volledig uitgewerkt plan overlegd, maar wel een denkrichting waarin we een aantal dingen vragen. Op dit moment ligt leerlingen voor onder 3 ministeries. En geen van deze ministeries neemt eigenlijk de eindverantwoordelijkheid. Dus we zeggen van, goh, leg nou die eindverantwoordelijkheid, de regie in dit geval, bij OCW. Die weet wat deze kinderen nodig hebben. Die kent het onder de onderwijsagenda. En die zit op passend onderwijs, inclusief onderwijs. Dus die is constant bezig met wat heeft deze doelgroep nodig. Een hele goede partner om die regie in te geven. We hebben het ook over landelijke kwaliteitsnormen. Die zijn er niet. Wat is een kwaliteit? En wat moeten al deze kinderen in heel Nederland tenminste aangeboden krijgen als het gaat om leerlingenvervoer? Wel of geen begeleider op de taxi? Je kunt het hebben over opleidingsniveaus van een chauffeur, de voertuigen, de samenstelling van de groepen. En ga daar nou eens over nadenken welke basisnormen we nou in heel Nederland met elkaar kunnen afspreken. Dat het niet meer uitmaakt of je nou in de gemeente Noordwijk of in Groningen wordt. Maar we hebben allemaal, bieden we deze kinderen in ieder geval dezelfde basis.
1: Oké, okay, dat moet dus over een aantal jaar, dat moet dus ingevoerd zijn volgens jullie vanuit de landelijke politiek.
2: Ja, de landelijke politiek moet daar, we noemen het ook weer met een moeilijk woord, de governance en de uniformiteit, dus de borging van leerlingen voor. Van als je met elkaar afspreekt, dit hebben deze kinderen nodig, dat je er ook op toeziet dat het gebeurt. En niet dat bezuinigingsprikkels of wat dan ook steeds in het fundament kunnen snijden. Omdat je zegt, ik noem het zelf op de CAO van het leerlingenvervoer. Dit is het minimale wat alle kinderen in Nederland zouden moeten krijgen. En daar zou je eigenlijk de Rijksoverheid dan willen zeggen, wij willen dat jij daar toezicht op houdt. En jij kan landelijk alle trends en ontwikkelingen monitoren en ervoor zorgen dat er onderscheid ontstaat tussen postcodegebieden. En dan willen we eigenlijk de ruimte blijft op het gemeenteniveau, dat de gemeentes de zorg op maat kunnen blijven bieden. Want die zitten dicht bij het kind. En dat is gewoon natuurlijk heel erg fijn. Want de Rijksoverheid zit heel ver weg. We hebben ook bedacht dat dat niet zo goed is. En daar, het is ook helemaal niet verkeerd om de gemeentes die taak te geven. Dicht bij het kind kijken. Heeft een kind nog extra dingen nodig om goed te kunnen profiteren van het onderwijs en het leerlingenvervoer?
1: Duidelijk. Els Vink, mede-indiener van de petitie Doorschakelen naar een duurzame en zorgzame oplossing. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. Met scherpe zetten en veel lef stonden drie kinderen uit Rijnsburg op het NK Dammen. Carlien, Joachim en Solange van de Rijnsburgse Damclub deden zaterdag mee. Ze speelden daar tegen de beste jonge dammers van Nederland. Carlien en Solange zijn pas 8 jaar, Joachim is 10 jaar. Volgens de club draaide het om concentratie, strijdlust en sportiviteit. Maar vooral ging het om het plezier in dammen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking, vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boulevard. Het weer uit de Duinen-Mollenstreek.
1: Vrijdag verloopt wisselvallig met bewolking en buien. De temperatuur ligt tussen de 6 en 13 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee. Zaterdag blijft het fris met een klein beetje zon, maar lokaal kan nog een korte bui vallen. De kans op neerslag ligt rond de 60%. De middagtemperatuur komt uit rond 14 graden bij een matige westenwind. En zondag laat vaker de zon zien en het blijft langere tijd droog. In de ochtend is het ongeveer 5 graden en later stijgt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. De wind draait naar het zuidwesten.

0: De Groen van Prinsterer School in Katwijk is de eerste school in de gemeente met een eigen moestuin. 5 scholen ontvingen een bijdrage van €500 om hun schoolplein te vergroenen, waarna de Groen van Prinsterer School als eerste de plannen realiseerde. De moestuin wordt gebruikt voor lessen over natuur, gezond eten en samenwerking en moet kinderen meer rust en bewustwording bieden. U hoort zometeen wethouder Jacco Knapen, maar eerst juf Lisette Haasnoot.
1: Het begon eigenlijk met een picknicktafel die we kregen van de kinderen van groep 8. Die geven altijd aan het einde van het schooljaar een cadeau. En die picknicktafel stond daar en daar zaten we als collega's zo op. En toen droomde

0: we een beetje van hoe leuk zou het zijn als hier wat groen omheen zou zijn. En toen heeft de kinderen van onze school die in de kinderraad zitten, die hebben met elkaar besloten dat ze geld zouden gaan geven aan scholen voor een schooltuin. En onze school kreeg daar €500 van. Dus die twee dingen bij elkaar heeft gemaakt dat we de dromen die we hadden eigenlijk omgezet hebben in een echte tuin.
1: En hoe willen jullie hier eigenlijk mee gaan werken? Hoe gaan jullie de kinderen daarin betrekken?
0: Nu, dit schooljaar is het natuurlijk al een beetje op gang. Dus het is wat lastig, iets anders. Maar het idee is eigenlijk dat we één groep uitkiezen die altijd in de schooltuin mogen. Dus bijvoorbeeld groep 7. Dat je bij begin van het schooljaar vragen, nou, wie zou het leuk vinden om daar meer over te leren. En dat je dan eens in de week of eens in de twee weken aan die kinderen een soort moestuinles geeft. Zodat ze een heel zaai- en oogstseizoen eigenlijk kunnen meemaken. En dan bijvoorbeeld in een schriftje een beetje bijhouden wat ze zaaien en hoe dat ze daar tekeningetjes bij maken. Want dan gebruiken kinderen natuurlijk ook weer taal. Dan kan je mooi allerlei vakken zeg maar combineren. Dus dat is het idee voor volgend schooljaar eigenlijk. Dus dat ze een soort van kunnen solliciteren of nou, kunnen verantwoorden waarom ze mee zouden willen doen. Dat ik dan daar les geef over het hele zaaienproces. Ja.
1: Ja, wethouder, hoe is dit zo gekomen?
2: Wij zijn al heel lang als gemeente bezig met het vergroenen buiten. Dus meer bomen, meer struiken. En we dachten, ja, scholen is ook is ook mooi om die schoolpleinen, die vaak toch van heel veel steen zijn, om die te vergroenen. En daarbij gelijk dan ook kinderen wat te laten leren over de natuur. Hè? Dus daar zijn we over in gesprek gegaan. En eigenlijk het idee van wat hier nu gebeurd is, dat is eigenlijk een beetje ontstaan met de kinderraad zelf. Die hebben gewoon echt zelf nagedacht van, joh, wat zouden we nou voor school kunnen doen? Dus dat idee is daar echt wel geboren.
1: Ja. Bij de kinderraad, zijn dat kinderen van één school of is dat van meerdere scholen?
2: Nee, dat is van in principe van alle scholen. Hè. Zit er iemand, wordt gekozen namens de school. En die zit dan een jaar lang in de kinderraad. En we hebben natuurlijk dan ook de kinderburgemeester. Dus die vergaderen een aantal keer per jaar. En die met een medewerker van de gemeente maken ze dan ideeën. Dus ze hebben ook echt tekeningen gemaakt van wat ze zouden kunnen doen voor een groen schoolplein. Dus dat, wordt dat aan ons aangeboden. In dit geval aan de burgemeester en de wethouders. En die nemen dan een besluit, net zoals het in het echt gaat. En wij hebben gezegd, joh, al die goede ideeën voor die schooltuinen, die krijgen €500. En daar was de Groen van Prinsteren School er één van. Ja.
1: En hoeveel andere scholen gaan dan nog meedoen?
2: Nou, volgens mij waren dit volgens mij 5 checks die we uitgereikt hebben in de kinderraad. Dus aan de scholen. He, want er waren meer scholen die zich aanmelden, maar we hadden een budget. En toen hebben we een aantal scholen geloot, zeg maar. En dat was in aanwezigheid van die kinderraad. Dus ze hebben toen een aantal scholen gewonnen. En die kregen die check van €500. Ja, en hier is het uitgevoerd nu. Dus dat is voor mij dat is de eerste die in uitvoering is. Ja.

0: Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap met de overzichtstentoonstelling Hooray in Museum Noordwijk. In zijn werk gebruikt hij uiteenlopende technieken en materialen, maar toch blijft zijn handschrift altijd herkenbaar. In Podium Bollestreek vertelt hij waar die eigenheid vandaan komt en waarom hij vooral dicht bij zichzelf wil blijven.
1: Ik probeer de essentie altijd te vatten.
2: Ja, maar het werk is heel verschillend.
1: Ja.
2: En toch ben je herkenbaar. Dus wat is die essentie? Wat is die essentie dan?
1: Dat is blijven bij al die tekeningetjes en later ook Hooray is geënt op hetzelfde tekeningetje
2: wat ongeveer
1: daar ook staat.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel basisvormen en daar hou ik het bij. En dat is met schilderen ook.
2: En die keren dus terug. Die basisvormen, dat is de basis voor alles wat je doet.
1: Eigenlijk zie je alles wat ik heb gedaan. Dus er zit niet nog een laag overheen of een laag overheen.
2: Precies.
1: Ook als er een houtproduct is, dan zie je dat het hout is.
2: Dat
1: is niet gelakt en gepolijst. Maar het is puur het hout of bijna boom. Als het om mijn beelden gaat. Of als ik werk met gaasbakken, bollenkisten, dan blijven het de bollenkisten. Dan ga ik ze niet ineens mooi oppoetsen of verven.
2: Nee.
1: Of weet
2: blijven
1: ik het
2: dat herkennen.
1: Ja.
2: Dus het heeft iets puurs, iets puur natuurs ook wel. Iets echt. Maar wat vind jij ervan dat jij zo'n tentoonstelling, zo'n overzicht van jouw werk?
1: Ja, dat doe ik fantastisch. Ja. Ik kreeg de vraag van, wil je dat?
2: Ja.
1: Nou, toen heb ik wel geteld 2 seconden nagedacht en toen
2: hooray.
1: Nee, natuurlijk. Ja, dat is fantastisch om te mogen doen en daarvoor gevraagd te worden. En ook het uitgangspunt, want het was dan veelzijdig kunstenaar.
2: Ja.
1: Dat spreekt me enorm aan, omdat ik dit is de eerste keer dat ik zo uit kan pakken. Met alle technieken. Want normaal, of ik laat schilderijen zien, of ik doe een decor.
2: Je bent een keer met een boekje gekomen bij mij ook. Ik heb
1: of het
2: nog
1: gaat
2: thuis.
1: Om.
2: Ja. En je hebt geborduurd, ook, want we zien dat straks dat, ook.
1: Ja.
2: En we zien je vaak op het schilderfestival al jarenlang. En soms wel, soms niet. Dus
1: precies.
2: Voor Kunstklank heb je ook dingen gemaakt voor die projecten. Daar herken je jou ook in. Dus je fladdert eigenzinnig overal zo doorheen, maar het blijft Hans.
1: Ja, en het is geen opzet van ik wil eigenzinnig zijn en ik wil eigenwijs of weet ik het wat. Maar het is wel gewoon, ik blijf heel. Nou,
2: je blijft dicht bij jezelf.
1: Precies, en daar gaat het mij om. Van wat heb ik de mensen te bieden? Wat heb ik als kunstenaar te bieden? En dat is datgene, die eigenheid die ik zelf heb. En nou ja, bij wijze van spreken, een beetje bot gezegd, doe het er maar mee. Maar het is wel zoiets van, daar hou je van of niet? En Zo is het. Dus ik ga niet proberen een landschapje doet het leuk.
2: Nee,
1: dus dat ga ik wat vaker doen.
2: Begrijp het.
1: Ik maak wat ik maak.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
7: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
6: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
8: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
6: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
20: Dit is Bo,
21: de omroep van de Bollestreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
22: Iedere maandag tot en met vrijdag.
20: Van 9 tot 10. Bo.
23: Ochtendshow.
24: Goedemorgen, Corné.

0: Nou, dat is leuk voor jou.
1: Hij is er. Hij is er. Hij is er. Hij is er.
0: Hallo.
2: Het is weer vrijdag en het weekend voor de deur.
0: Ja, lekker.
2: Tijd voor de ochtendshow. Ja, even geen gezeur.
3: Oh, wat erg.
2: En Corné die draait muziek voor iedereen.
1: Dat is genieten.
2: En Karin die vertelt.
4: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
2: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is weer tijd voor de ochtendshow op deze vrijdag, de 15e mei, vandaag alweer. Ja, het is niet zo'n denderend weer, maar goed, we doen het ermee. Gisteren Hemelvaartsdag, dus we hebben een extra lang weekend. Dus ook wel weer eens leuk. Karin is er ook weer gezellig bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dus fris en fruitig, weer opgestaan. Dus wat dat betreft kunnen we er weer tegenaan. Ik kan rijmen en dichten zonder mijn hempie op te lichten. Pretty Little Linda, daar begonnen we mee uit 1975. De groep Husky had maar een paar hitjes. Ja. Give It Up was de voorganger daarvan. En verder hebben we nooit meer zo heel veel van ze gehoord in ieder geval. Husky met Pretty Little Linda was toch wel een van de leukste dus. Maar goed, wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Hebben we daar zin in?
5: Ja!
0: We hebben de verjaardagskalender. Wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollestreek nieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in. En we hebben natuurlijk ook de uitgaansagenda. Heb je alvast een paar tipjes voor ons?
4: Nou, we hebben weer een buurtcafé in Lisse. We hebben Le Boue Fleury. We hebben een croissantje eten. We hebben een fuchsia stekkenmarkt. En doe je winterjas maar aan, want we gaan naar de KNRM in Noordwijk.
0: Ja, ja, dat zal best wel flink waaien. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer leuk. Goed, straks nog heel veel dingen meer. Maar eerst nieuwe muziek. Nou, nieuwe muziek. Summer Rain. Dat kwam een paar weken geleden uit. Hier is de groep Friday. Leuk.

0: dagen worden langer en de muziek nog beter.
1: Mm, het is lente.
0: Op Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
3: Hallo allemaal.

0: Kijk uit. Ja, ga fijn. Gaat helemaal mis natuurlijk. Peter Kollewijn en MC Mike Dier, DJ Sven was de derde versie die uitkwam in 1989. Goed voor een 20e plaats in 6 weken top 40. Ja, samen met Peter Kollewijn in 1981 hadden we de tweede versie. Goed voor een 14e plaats. En in 1971 de tweede versie. De eerste vernieuwde versie, laat ik het zo zeggen. Goed voor een 8e plaats. Maar hij komt origineel uit 1960. Zo oud is die plaat al. En hij verdient er nog steeds aan, die Peter Kollewijn. Ja, wie zijn er allemaal jarig vandaag op deze 15e mei? Twee tegelijk om te beginnen. Frank en Ronald de Boer, dat is een tweeling. En Evers. Hey, 56 worden ze allebei. Nico Dijkshoorn was jarenlang te gast bij De Wereld Draait Door met zijn gedichten en poëzie. Maar hij maakt ook nog muziek. Hij wordt 66. Frank Sanders, de weduwnaar van Jos Brink. Die zat in het cabaret, klein kunst. En of hij nog wat doet, ik weet het niet. Maar hij is wel 80 inmiddels. Dus ik denk dat hij van zijn pensioentje geniet. Ja, doet hij nog wat?
1: Hij begeleidt nog steeds mensen.
0: Ah, vandaar. Jasmine van der Boogaarden, oftewel Birdie, mag ik zeggen. Skinny Love, daarmee werd ze ontdekt in 2011. Open Hearts, in 2021 kwam niet verder als de tipperade. En heeft samengewerkt met Justin Timberlake. Dus ja, dat is ook niet de eerste natuurlijk. Ze wordt 30 jaar vandaag. Dennis Princewell Stern, oftewel beter bekend als Mr. Props. Nothing Really Matters zong die in 2014. Hij wordt vandaag 42. En tot slot hebben we Mike Oldfield, bekend van de Tubular Bells in 74 en In Dulce Jubilo in 1975, maar ook met een zangeres, The Moonlight Shadow. Hij wordt vandaag 73 jaar. En zo hebben we nog een zangeres. Maggie Riley zong ook deze plaat. To France, samen met de instrumenten van Mike Oldfield.

0: deze lente blazen wij je speakers weer tot leven. Tot leven. De lente hangt in de lucht. En wij blazen hem keihard uit je speakers.
1: Omroep van de Bollenstreek.

0: Dirty. Met jou op je radio, hier bij Bowie in de ochtendshow. Paradise Calling. Ja, dat dacht ze ook toen Justin Timberlake belde. Van ik wil jou in mijn platenbusiness. Maar het is geen groot succes geworden, helaas. Dit is ook helemaal geen hit geworden. Maar toch, het klinkt toch wel lekker.
1: Bowie. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin, vertel.
2: Het is niet morgenavond Nederland is calling, hè?
0: Nee, met het Songfestival. Nee.
2: Mogen wij eigenlijk meebellen?
0: Nee, met Songfestival? Ja? Nee, wij mogen niet meebellen, nee, voor andere landen. Dat, omdat we niet meedoen. Dus, ja. Zo werkt het. Ja.
2: Nou, over tot de orde van de dag. Welzijnskwartier organiseert wekelijks een buurtcafé in het Poelhuis in Lisse. Iedere woensdag en vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 zijn buurtbewoners welkom voor een ontmoeting, een kop koffie en een goed gesprek. Bij Le Boule Fleurie is het zomerseizoen begonnen. IJs en wederdienend spelen wij dus buiten op de 32 buitenbanen die de vereniging rijk is. De eerstkomende Boule Plagier is vandaag. De deuren van de Boulodroom aan de Gerard Douwstraat gaan dan om 7:00 open voor een avondje entertainment met boelen. Boelen, ja. Een hapje en een drankje. Bij regenachtig en koud weer spelen wij vanzelfsprekend binnen in de speelhal. Voorlees met een croissantje voor jong en oud. Dat kan bij Boekhandel van de Meer, het cultuurcafé in Noordwijk. Elke zaterdag tot en met 26 september van 9:30 tot 10:30. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Zometeen meer, maar eerst even het rustpuntje. Eventjes lekker bijkomen voordat we naar het nieuws van de Bollestreek gaan. En dan heb ik het over de jarige meneer Props. Jawel, Nothing Really Matters. Dat was een hitje in 2014. Nou, maakt ook helemaal niet uit.

0: Mooi hè, Mr. Props, Nothing Really Matters. Hoogste tijd voor het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. 2 werkbusjes zijn dinsdagochtend hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Beeklaan tussen de Zilk en Hillegom. De schade aan de busjes was groot. Het achterste voertuig raakte totaal los. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het verkeer had door het ongeluk vertraging. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen gaan we timmeren met een man die al overleden is, helaas. We zijn toe. Maar nu eerst. Wat gaat het weer doen? Buien vanuit het noordwesten. Tussendoor krijgen we ook af en toe de zon te zien. En daarna gaat het weer af en toe regenen. De noordwestelijke wind is matig, aan zee vrij krachtig. En de temperatuur komt vandaag uit op zo'n 10 tot 13 graden. Daarmee is het voor mij begrippen toch wel opnieuw een kille dag. Zaterdag en zondag wisselen wolken en zon elkaar af. En nog wel een paar buitjes zo hier en daar, maar ze zijn minder actief. Tussendoor komt de zon tevoorschijn. De wind is daarbij op zaterdag noordwestelijk en zondag draait de wind naar het zuiden. En komt de aanvoer van zachte lucht op gang. Daar heb ik zin in, zachte lucht. De temperaturen die op zaterdag zijn tussen de 13 en de 15 graden. En op zondag gaat het omhoog tussen de 15 en de 18 graden. Maandag vanuit het westen nog een storing met wat regen. En daarna wordt het weer steeds beter.
5: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
6: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
5: De Ochtendshow.
6: De Ochtendshow.
0: Hij had vandaag 89 jaar geworden. Ja, ik heb het over Trini Lopez. Hij overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID. Hier is If I Had a Hammer. Ooh.

0: Ja, er vliegt er weer een rond mijn hoofd. Rond mijn oortjes. Die één dag vlieg. Carol Gianni. 1981 was een eendagsvlieg. Maar wel een lekker hit and run lover. Het is vandaag 15 mei. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw? Karin vertelt.
1: De dag van vandaag.
2: In 1928 heeft Mickey Mouse zijn eerste optreden in de tekenfilm Plane Crazy. Vandaag in 1975 wint FC Den Haag de KNVB-finale, bekerfinale tegen FC Twente. Peru sluit in 1991 een overeenkomst met de Verenigde Staten ter bestrijding van de productie en handel in grondstoffen voor cocaïne. 2008 vandaag wordt Californië de tweede staat in de Verenigde Staten en na Massachusetts die homohuwelijken toestaat. In 2011 wint Ajax in de Amsterdam Arena met 3-1 van FC Twente, waardoor het voor de 30ste maal de landstitel behaalt. Vandaag in 2011 breekt in Spanje een week voor de lokale verkiezingen grote straatprotesten uit tegen sociale, economische en politieke misstanden in het land. En tot slot in 2016 wint Max Verstappen de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van de Grand Prix en met zijn 18 jaar de jongste winnaar van Grand Prix aller tijden. Maar op 12 december 2021 werd Verstappen de eerste Nederlandse Formule 1 wereldkampioen ooit. Hij prolongeerde zijn wereldtitel in 22, 23 en 2024.
0: Ja. Hij heeft het beter gedaan dan zijn vader in ieder geval.
2: Ja, dat sowieso.
3: De ochtendshow met Corné de Vries.
0: En nog is hij goed bezig, althans. Het is ietsje minder. Over auto's gesproken. Hier is Tootje Lager. En zoveel te doen. Middenstukjes van de heilige koe van Veronica van vroeger. Vandaar dat ik deze plaat gewoon even draai.

0: dat is een end hoor.
1: Ik moet nog in dat springen op de maan.
0: Volgende vlucht.
1: Ik moet hier ooit nog eens vandaan.
0: Ja, er zijn meer mensen die dat zeggen van we moeten hier weg uit Nederland, want het is hier veel te veel toestanden en regeltjes en weet ik van allemaal. Toontje Lager uit 1900 en wat was het, 83 of zoiets, hè? Volgens mij zoveel. Ja, 83, heb ik het toch nog goed.
2: Agenda-puntjes,
0: Karin.
3: Wat goed. Ja, morgen is er weer de jaarlijkse Fuchsia-stekkenmarkt bij tuincentrum Intratuin in Lisse. Door de regionale Fuchsia-vereniging Rijnland, Duin en Bollenstreek worden getopte plantjes verkocht. Deze getopte plantjes geven komende zomer al een prachtige bloeiende plant. Het aanbod is zeer gevarieerd met zo'n 60 bijzondere soorten. Het tuincentrum opent haar deur om 9:30. De stekkenverkoop duurt tot ongeveer 2:30. Morgen staat ook de kust in het teken van natuur, beleving en ontdekking tijdens de tweede editie van de Noordwijkse Dag van het Strand. Doe je winterjas maar aan. Bij het boothuis van de KNRM in Noordwijk aan Zee en op Langeveldenslag is een gevarieerd en gratis programma samengesteld voor jong en oud. Dit alles van 9:45 tot 1:00. Het is gratis, maar aanmelden is wel aanbevolen. Morgenavond staat Theater het Onderdak volledig in het teken van disco, funk en feel-good vibes. De Shake Shake Band brengt dan een spetterende Casey en de Sunshine Band Tribute Party met alle grote hits en een van de succesvolste band uit de discojaren. Het belooft een feest te worden waarbij stilzitten zeker geen optie is. Het begint om 8:15.
2: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Agenda.
0: Wie was dat ook alweer? Dus Casey in de Sunshine Band. Nou, even die jeugd opfrissen. 1975, het was de derde single in de rij van Casey in de Sunshine Band. 2 weken stond die plaat op nummer 1. That's the way. I like it. Yes.

0: jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. En zet de rook maar aan, want donderdag start het Noordwijks kampioenschap makreelroken. HSV De Sportvisser houdt de wedstrijd op Hemelvaartsdag bij het clubgebouw aan de Bosweg. Ongeveer 15 rookkasten strijden om de titel van beste makreelroker. Vrijwilligers verkopen honderden gerookte makrelen. De hele opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Noordwijk. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bocage Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocage Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocageslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Bocage. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocage Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. 2 werkbusjes zijn dinsdagochtend hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Beeklaan tussen de Zilk en Hillegom. De schade aan de busjes was groot. Het achterste voertuig raakte totaal los. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het verkeer had door het ongeluk vertraging. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheid.

0: praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

uit de Nederlandstalige top 30 en 1%. Goedemiddag, welkom op deze vrijdagmiddag. Op de vrijdag na Hemelvaartsdag.

12 uurtje in de muzikale Mengeloes. Een liedje even op voor die. Op een vrijdagmiddag waarin we zo meteen een verjaardagsplaat gaan draaien voor iemand die gisteren jarig was. Dat gaan we zo meteen doen. Richie en Poffery als tweede in 12 uurtje op deze vrijdagmiddag. Pierre van Dam is een volle neef van de overleden Koos Alberts. Wat heeft Pierre nou gedaan? Een nieuwe uitvoering. Uptempo van Ik Verscheurde Je Foto.

Ja, het is dan ook wel even raar met de rest van de familie. Een oude aankoos. Het was hun neef Pierre van Dam. De uptempo-uitvoering van de Koos Albert zit

De Jay Giles Band op de radio en het verhaal van Centerfold in 12 uurtje. Muzikale mengelmoes. Muzikale ratatouille. We draaien dus van alles door elkaar. We springen muzikaal van de hak op de tak. En ik van de hak op de tak. En ik moet niks, maar ik wil nog een plaatje draaien. Voor iemand die gisteren jarig was, hebben we het de afgelopen week heb ik wat anekdotes verteld over Dolf Dol. Ooit woonde in Rijnsburg de laatste jaren, nou heel wat jaartjes al in het noorden. Maar Dolfse vrouw Hanneke was gisteren jarig. Dan hoor ik jou denken, waarom heb je dat dan gisteren niet gedaan? Omdat ik het pas zag gisteren na 1 uur dat ze jarig was. Dus. Dan moeten we het vandaag maar even goed maken natuurlijk. We doen een dag na je verjaardag nog happy birthday te draaien. Zie ik niet zo zitten. We gaan Hanneke bij deze van harte gefeliciteerd. Met je verjaardag. Alsnog gefeliciteerd. Maar happy birthday kan niet meer. Maar felicitaties overbrengen, dat kan altijd op een later moment. Dus hebben we gekozen voor Cliff. En deze...

speciaal voor Hanneke Dol. Wonend in Annen. In het noorden van het land. Gisteren was ze jarig. Vandaag nog eventjes op deze manier de felicitaties overgebracht. Congratulations. Hé, hey, we zijn allemaal in de ban van het Songfestival. Ooit deed Sieneke mee. Voor Nederland. Nu zijn we er niet bij, geeft niks. Maar Sieneke heeft een nieuwe. Een oude van Hanny. In een soort van nieuwe jas gestoken. Ik doe wat ik wil.

Het is haar nieuwe single, Shalali Shalala. We kennen hem nog. Ik hoorde hem en ik denk, hey, dit ken ik. Dan ga je natuurlijk even googlen. En dan kom je uit bij Hanny, de vrouw die ooit Corrie opvolgde bij de Rekels. We gaan naar het nieuws van 12:30. Met Jeroen van Zelst. En de Griekse nacht. Gezellig op vrijdagmiddag.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. En zet de rook maar aan, want donderdag start het Noordwijks kampioenschap makreelroken. HSV de Sportvisser houdt de wedstrijd op Hemelvaartsdag bij het clubgebouw aan de Bosweg. Ongeveer 15 rookkasten strijden om de titel van beste makreelroker. Vrijwilligers verkopen honderden gerookte makrelen. De hele opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Noordwijk. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Hoe heet die man nou uit de Bollestreek?
4: Willem van Duin!

Kres, Jalamar, op deze vrijdagmiddag en I Can Make You Feel Good. Als eerste na het nieuws van 12:30. Kuchje, even hem doen. En dan de volgende aanzetten. Quinten Grift. Gaat over voetbal. Alhoewel voetbal. Het gaat over de derde helft. Gezellig.

ook liedje over de derde helft. Quint en Grip. Op de Omroepvolle Bollenstreek in 12 uurtje op deze vrijdagmiddag. Ja, dat is bijzonder toch, hè? Het is vrijdag. Gisteren was hij vrij. Het voelt ook een beetje als maandag. Maar echt, het komt weer een weekend aan. Morgen gewoon, lekker weekendje. Dus een vrijdagmiddagborrel, die longt al, toch? Zeker weten. De nieuwe Tina Martin heet Jong en Dom.

0: beste moet het gaan.
1: Ik vind het prachtig.
0: We zijn allemaal jong en donker.
1: Heerlijke nieuwe plaat.
0: Dat je soms niet meer weet wat je gisteren deed. Maar je moet me geloven.
1: Tina Martin, en wat een dijk van een plaat weer, hè. Opvolger van Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. En zo door heeft hij hetzelfde team hiervoor gebruikt. Jong en dom geweest. Dit is Lisa Lewis. Jij bent alles voor mij. Vrijdagmiddag. De muzikale ratatouille. De muzikale ondersteuning.

0: Een lekker plaatje hoor dit. Vrijdagmiddag. Jij bent alles voor mij.
1: Ja, ik wil alles doen.
0: Nieuwste single. Kakelvers. Van Lisa Lewis.
2: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
3: Nee.

de jaren 70, de dames Baccara en Yesir Aykenboui. En daarvoor Diana Ross en het verhaal van die oude piano. 12 uurtje op vrijdagmiddag, we lopen tegen het eind van het programma. En we maken nog even plaats voor de man uit Haarlem. Bodie van der Brink.

zijn debuutsingle en gelijk in het. Baldi. En het verhaal van het ritme van het verhaal van het ritme van de nacht. Vrijdagmiddag, dit was hem. We zijn er maandag weer. Ik wens je een heel fijn weekend. Maandag even na 12 meld ik me weer voor een nieuwe aflevering van 12 uurtje. Vooral nu, bedankt voor het luisteren. En nogmaals, fijne vrijdag en fijn weekend. Dag.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markesoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markesoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Lisse vraagt inwoners om mee te praten over de toekomst van het dorp. Eind mei zijn er korte straatgesprekken op verschillende plekken in Lisse. Inwoners kunnen dan zeggen wat zij belangrijk vinden voor hun straat of wijk. En deze reacties worden gebruikt voor de nieuwe omgevingsvisie. Hier staat in hoe Lisse er over tientallen jaren uit moet zien. Raadslid Milan Schenk uit Teylingen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid. Hij zit in de gemeenteraad namens Forum voor Democratie. En Schenk vervangt in de landelijke fractie Frederik Jansen, die met ouderschapsverlof gaat. Beide forumleden zeggen dat ze geen gebruik maken van wachtgeld. In de Tweede Kamer gaat de Teylinger meedenken over koopkracht, economie en het MKB. Een auto is in Lisse op zijn zijkant beland na een ongeluk. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag op de Herenweg N208. De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij zijn telefoon wilde pakken. Deze was op de grond gevallen. De auto raakte van de weg en botste tegen een paal. De bestuurder raakte gewond aan onder meer zijn hand. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een steekpartij in Noordwijk is donderdagavond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde in de Pieter Koermanstraat. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie zocht meteen naar de verdachte en in de Schiestraat is later één persoon aangehouden. Op het Oosteinde in Warmond is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een bestuurster zag daar een andere auto over het hoofd en door de klap draaide de auto weg en botste tegen een paal. Ambulancemedewerkers hebben de betrokkenen gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een hondje dat in de auto zat vloog door het voertuig, maar raakte ook bij het ongeluk niet gewond. De 14-jarige Emmy uit Noordwijk loopt mee met de mega wandelmarathon. Ze haalt geld op voor kinderen met een handicap. Emmy wil dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen op school, bij sport en in de speeltuin. Vanwege een herseninfarct bij haar geboorte weet ze hoe belangrijk dat is. Het doel is om €1000 op te halen voor Stichting Het Gehandicapte Kind. Zij loopt op 30 mei de 10 kilometer in Arnhem. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen

0: leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Bo. Dit is Joram de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Lisse vraagt inwoners om mee te praten over de toekomst van het dorp. Eind mei zijn er korte straatgesprekken op verschillende plekken in Lisse. Inwoners kunnen dan zeggen wat zij belangrijk vinden voor hun straat of wijk. En deze reacties worden gebruikt voor de nieuwe omgevingsvisie. Hier staat in hoe Lisse er over tientallen jaren uit moet zien. Raadslid Milan Schenk uit Teylingen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid. Hij zit in de gemeenteraad namens Forum voor Democratie. En Schenk vervangt in de landelijke fractie Frederik Jansen, die met ouderschapsverlof gaat. Beide forumleden zeggen dat ze geen gebruik maken van wachtgeld. In de Tweede Kamer gaat de Teylinger meedenken over koopkracht, economie en het MKB. Een auto is in Lisse op zijn zijkant beland na een ongeluk. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag op de Herenweg N208. De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij zijn telefoon wilde pakken. Deze was op de grond gevallen. De auto raakte van de weg en botste tegen een paal. De bestuurder raakte gewond aan onder meer zijn hand. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket.

0: één persoon aangehouden. Op het Oosteinde in Warmond is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een bestuurster zag daar een andere auto over het hoofd en door de klap draaide de auto weg en botste tegen een paal. Ambulancemedewerkers hebben de betrokkenen gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een hondje dat in de auto zat vloog door het voertuig, maar raakte ook bij het ongeluk niet gewond. De 14-jarige Emmy uit Noordwijk loopt mee met de mega wandelmarathon. Ze haalt geld op voor kinderen met een handicap. Emmy wil dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen op school, bij sport en in de speeltuin. Vanwege een herseninfarct bij haar geboorte weet ze hoe belangrijk dat is. Het doel is om €1000 op te halen voor Stichting Het Gehandicapte Kind. Zij loopt op 30 mei de 10 kilometer in Arnhem. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
16: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

kleine jongen was. Wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had. Zag je bij je kleinste met je boeken.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Joram de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Lisse vraagt inwoners om mee te praten over de toekomst van het dorp. Eind mei zijn er korte straatgesprekken op verschillende plekken in Lisse. Inwoners kunnen dan zeggen wat zij belangrijk vinden voor hun straat of wijk. En deze reacties worden gebruikt voor de nieuwe omgevingsvisie. Hier staat in hoe Lisse er over tientallen jaren uit moet zien. Raadslid Milan Schenk uit Teylingen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid. Hij zit in de gemeenteraad namens Forum voor Democratie. En Schenk vervangt in de landelijke fractie Frederik Jansen, die met ouderschapsverlof gaat. Beide forumleden zeggen dat ze geen gebruik maken van wachtgeld. In de Tweede Kamer gaat de Teylinger meedenken over koopkracht, economie en het MKB. Een auto is in Lisse op zijn zijkant beland na een ongeluk. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag op de Herenweg N208. De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij zijn telefoon wilde pakken. Deze was op de grond gevallen. De auto raakte van de weg en botste tegen een paal. De bestuurder raakte gewond aan onder meer zijn hand. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bo.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

Zo, we zijn er weer klaar voor. Want het is weer vrijdagavond 6 uur of maandagavond 9 uur. En dat betekent op onze lokale omroep Bo altijd een aflevering van het programma Bo Boomers. En zoals ik al zei, we zijn er al klaar voor. En wie zijn wij? Nou, ik ben Piet van der Voren, de presentator. En wij, dat zijn de andere mensen van Bo natuurlijk. En wat zijn de Bo-boomers? Dat weten de vaste luisteraars ondertussen al. Dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes uit de regionale dagbladen van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10 van precies ook 60 jaar geleden. En vandaar de Bo-boomers. Boomers, boomers.

Ja, ik vind het gewoon een lekker melodietje, die tune van ons. Dat is Herb Alpert, samen met zijn Tijuana Brass en het nummer Flamingo uit 1966. En sinds een paar weken is dat onze nieuwe tune. Dus daaraan herkent u dit programma, Bo Boomers. Ik wens u een hele goede avond. Hier is de allereerste plaat. En die komt maar liefst uit 1960.

is een plaat die uitkwam in september 1960. En vervolgens 26 weken, oftewel een half jaar, genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. En ze behaalden ook nog een allereerste plaats. De Blue Diamonds en Ramona. En dat mag best ook wel eens een keer gezegd worden, want we draaien weinig platen uit het begin van de jaren 60. En dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid. En ook, moet ik eerlijk zeggen, een beetje de voorkeur van uw discjockey Piet van der Voren. Want die houdt toch een beetje meer van platen uit de tweede helft van de 60 jaren. Heeft natuurlijk helemaal met de leeftijd te maken. Muziek.

zei ik net al, een plaat die op de allereerste plaats stond van de Nederlandse hitparade in 1960. De volgende plaat die stond in 1968 op nummer 1 een aantal weken. En dan hoort u het verschil tussen de Blue Diamonds en ook iets met Blue, namelijk Blue Cheer. Dit is heel wat ruiger uit 1968, Blue Cheer. En ook zij behaalden een eerste plaats met hun Summertime Blues.

0: En dat is het nummer 1 in 1968, de formatie Blue Cheer en het nummer Summertime Blues, waarmee ze een eerste plaats bereikten in de Nederlandse hitparade. En zij stonden 13 weken genoteerd. De kleur blauw is populair vandaag, want hadden we de straks de Blue Diamonds, net hadden we Blue Cheer en nu krijgen we de Blues Dimension. Nou ja, er zit ook blauw in, dus we kunnen hem best draaien. U kent het nummer allemaal van de formatie Rare Earth, namelijk het nummer Get Ready, zowel in een korte uitvoering als de hele lange uitvoering van meer dan 20 minuten op de LP. Maar hij heeft ook in de hitparade gestaan in 1968 in een andere uitvoering, namelijk van de Blues Dimension. Hier is het nummer Get Ready.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Uit 1968 ook. Blues Dimension. En dat nummer Get Ready, wat we beter kennen in de uitvoering van Rare Earth. Overigens stonden ze maar 5 weken genoteerd met dit nummer in de hitparade. En ze behaalden hooguit hun 35e plaats. Dus dat was een beetje rommelen onder in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer oud nieuws uit de krant. En dat is deze keer een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. En dat gaat over pastoor Standenmeijer in Noordwijkerhout. Want in het Pinksterweekend viert pastoor Standenmeijer samen met de parochiegemeenschap van Sint-Jozef in Noordwijkerhout zijn 40-jarig priesterfeest. En dat wordt op zaterdag 28 mei gevierd. Dan wordt de jubilerende pastoor om 6:15 in de middag door de parochiële verenigingen en organisaties ingehaald aan de grens van de parochie op de Hoek Kerkstraat Viaductweg in Noordwijkerhout. En daar wordt de feeststoet geformeerd om via de Viaductweg, de Havenstraat, de Hoogstraat, de Viaductweg rechts, de Dorpstraat, de Havenstraat weer, de Koninginnenweg en de Herenweg naar de Sint-Jozefkerk te gaan. En om 19:30 is er dan een bijeenkomst in de kerk waarbij het parochiegeschenk wordt aangeboden. Op Pinksterzondag wordt om 8:30 morgens de plechtige hoogmist uit dankbaarheid opgedragen, waarin de gezamenlijke koren onder leiding van dirigent Jan Posma de Missa Laudation van Hubert Kuipers zullen uitvoeren. En de begeleiding is van de Rooms-Katholieke Harmonie Sint-Jeanne d'Arc. Om 1:00 middags is er voor genodigden een receptie in de toneelzaal van de Sint-Bavo-stichting. En van 2:00 tot 16:30 kunnen allen die de pastoor willen gelukwensen die doen in de burgerzaal van het raadhuis. De kinderen van de parochie vieren het feest op woensdag 8 juni. En dan is er om 9:00 voor de lagere scholen een feestelijke eucharistieviering door de pastoor samen met de jongens en meisjes. En daarna is er gelegenheid tot felicitatie. En op school wordt dan het feest voortgezet. Voor de kleuters is er om 10:30 een feestprogramma in het jeugdhuis. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. Want pastoor Standenmeijer die vierde het 40-jarig priesterfeest in Noordwijkerhout.

0: 1969. Boppenaarl zijn dat, met hun nummer de Harlem Shuffle. En ze bereikten een 8e plaats in de hitparade toen. En dateert uit de zomer van 1969, zie ik hier. Dat was trouwens een heel mooi jaar wat hits betreft, kan ik me nog herinneren. Dit zijn de Bo Boomers, hoort u maar.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer wat muziek draaien uit, ja, uiteraard uit de 60 jaren. Maar ook iets uit ons eigen land. Want hier is Bojura. En nu is niet met Everybody's Day, een nummer wat ik zelf heel mooi vind. Maar een andere single van haar. En die single die dateert ook uit 1969. En hij heet If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Hier is Bojura.

0: En altijd als ik een dwarsfluit hoor, zoals op deze plaat, ja, dan moet ik denken aan Barry A. Want die bespeelde ook de dwarsfluit, onder andere op het nummer Back Home van de Golden Earring. Maar deze keer was het van Bajoura. Geen flauw idee of Barry Hay iets te maken heeft gehad met deze plaat. Het zou kunnen in verband met de dwarsfluit natuurlijk, maar ik denk het eigenlijk niet.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een oud berichtje uit de krant van 16 mei 1966. De Leidse Courant is dat. En het gaat over Sassenheim. Want zaterdagavond omstreeks 9:15... vond op Rijksweg 4 ter hoogte van de Menneweg in Sassenheim een ernstig verkeersongeval plaats. Een Simca personenauto komende uit de richting Den Haag en bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Naarden botste op een koe die op de rijbaan liep. De wagen, die aan de voorzijde totaal werd vernield, kwam in de wegberm terecht. De bestuurster en haar mede-inzittende, ook een 72-jarige vrouw uit Naarden, werden ernstig aan het hoofd gewond en liepen snijwonden op. En zij werden in bewusteloze toestand naar het academisch ziekenhuis in Leiden overgebracht, waar de laatste na enig uur overleed. De toestand van de bestuurster was de avond daarna redelijk. De koe, die eigendom was van een veehouder uit Sassenheim, die werd ook gedood. En deze was met enkele soortgenoten uit het weiland gelopen door het hek, dat anders altijd met een touw was afgesloten. En dat is de verkeerde toets. Dat altijd met een touw was afgesloten, maar zaterdagavond open stond. Ik drukte op een verkeerde toets, neemt u mij niet kwalijk. Maar dat was in ieder geval een berichtje uit de Leidse Courant van 16 mei 1966... over een koe die een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt op de Rijksweg bij Sassenheim. Terug naar 1969 met de enige hit die hij heeft gehad in de 60 jaren. David Bowie en zijn Space Oddity.

0: af en toe blijft de muziekdatabase van Bomen vermazen, hoor. Want ik heb dit nummer uiteraard ook in mijn eigen database staan, een muziekdatabase. Maar er is de zang toch iets anders. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. De zang hier in de database van David Bowie, Space Oddity, die is wat anders. Ja, en ik ben trouwens heel benieuwd hoe dat straks gaat klinken wanneer ik het programma terugluister. Want het wordt opgenomen in stereo, dit programma. Maar u weet het, de Bo Boomers, dat is het enige programma op Bo wat in mono wordt uitgezonden. Dus misschien dat die zang in mono straks weer heel anders klinkt. Dit zijn de Bo Boomers. En we gaan terug naar de jaren 60. Dat gaan we direct aankondigen. U hoorde het net al dat ik op een verkeerde knop drukte. En de Cats-fans die zullen misschien het nummer herkend hebben. En inderdaad, die stond klaar. We gaan hem direct draaien. De Cats en Turn Around and Start Again.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

En in der kansing. The Cats and Turn Around and Start Again. Wat een hit was voor de heren uit Volendam. En dat was allemaal in 1968. En toen kwam deze plaat uit. Het is weer tijd voor dit. En de vaste luisteraar die weet het al. We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van de Nederlandse hitparade, oftewel de Veronica Top 40 van 14 mei 1966. En u kon de Top 40 toen elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur beluisteren via Radio Veronica. En de presentatie daarvan was in handen van Joost den Draaier in die tijd. Hier komt die Top 10. Nummer 10, Boudewijn de Groot met Welterusten meneer de president. Nummer 9, The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, Chris in St. Peters met You Were On My Mind. En nummer 7, daar staat Crispy in St. Peters nog een keer. Maar hij moet de eer delen met de Jets. En het nummer de Pied Piper. Nummer 6, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 5, Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Nummer 4, Simon and Garfunkel met het hele mooie Homeward Bound. En dat gaan we binnenkort toch ook een keertje draaien hoor. Als we hem tegenkomen uiteraard. Nummer 3, The Who met Substitute. Nummer 2, let op, de Kings. Gezakt van 1 naar nummer 2 met hun dedicated follower of fashion. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week in de Nederlandse hitparade. En de vaste luisteraars die weten het vast wel. Hier zijn de Beach Boys. En als het goed is, en dat is het, ja, dan staat hij inderdaad klaar. Ik heb hem zelfs 2 keer klaarstaan, zie ik hier. Nou, het gaat wel allemaal soepel vanmiddag. Of vanavond, neemt u me niet kwalijk. Nummer 1, The Beach Boys, Snoop John B. En er staat nummer 1 in de hitparade van 14 mei 1966.

0: dat is de nieuwe nummer 1. 60 jaar geleden precies. Op 14 mei 1966. De Beach Boys. En ik denk een van hun grootste hits die ze ooit gehad hebben. Namelijk het nummer Sloop John B. Dit zijn de Bo Boomers. En ik moet even iets vertellen. Want in die top 40 van precies 60 jaar geleden. Daar stond ook een nummer van Q65. En dat is natuurlijk de bekende band uit Den Haag in de tijd. En ze stonden op nummer 31 met het nummer You're the Victor. En 14 mei 1966 was dat. En toen ik dat zag staan, toen moest ik eventjes denken aan een website die we al een paar keer genoemd hebben in dit programma. Want liefhebbers van de 60 jaren muziek, die moet ik echt aanraden om eens te gaan kijken op de website www.paulvanriet.nl. www.paulvanriet.nl. Want daar vindt u alle hitparades uit de 60 jaren met de hoesjes van de platen erbij, de songteksten erbij. Kortom, van de week heb ik met een aantal mensen gesproken over deze website. En die waren diep onder de indruk van al het werk wat erin gestoken is door Paul van Riet, die vroeger in Voorhout woonde. Hij is nu verhuisd, maar we mogen hem zeker nog een keertje noemen. Dus wilt u meer weten over de muziek uit de jaren 60 en uit de hitparade, kijkt u dan op www.paulvanriet.nl.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit
0: is Bo. En ik zei het al, Q65. En hier is You're the Victor.

0: uit 1966 komt dat. En toen stond het in de hitparade. Q65. En het nummer You're the Victor. Het was niet zo'n grote hit voor de heren. Maar best de moeite waard om nog eens een keer te draaien hier in deze Boboomers.
1: Oud nieuws bij Boboomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat is deze keer een droevig berichtje uit het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Want een 11-jarig jongetje uit Lisse is in het zwembad in Hillegom verdronken. Zo weet het Leidsdagblad te melden. Het slachtoffer was de zwemkunst nog niet voldoende meester. Maar door dokter Van Andel en de EHBO werden alle pogingen gedaan om de levensgeesten weer op te wekken. Doch helaas zonder resultaat. En dat droevige bericht dat stond dus in het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Dit zijn de Boboomers. Nog meer muziek uit de hitparades van de jaren 60.

0: 1968 komt dat. En dat zijn Tommy Boys en Bobby Hart en de nummer Alice Long. You're still my favorite girlfriend. Dit zijn de Bouwboomers en u weet ons, u kunt ons elke vrijdagavond beluisteren tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bo.
1: Oud nieuws bij Bouwboomers.
0: En we hebben nog een kort berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. En dat gaat over Hillegom deze keer. Want na veel heen en weer gepraat ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met het voorstel om maximaal 1.000 gulden per geval beschikbaar te stellen aan ingezetenen die een goedkopere woning verlaten om naar een duurdere woning te verhuizen met een huur van tenminste 120 gulden per maand. De algemene verwachting was dat de regeling in de praktijk veel haken en ogen zal geven. Maar voorlopig wilde men het er toch maar mee proberen. Ook al omdat het Rijk een deel van de hierdoor ontstaande lasten draagt. Nou, dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. Hoorde u dat? Een huur van 120 gulden per maand. Mensen. Wat is er veranderd in de loop der tijden? Want huren van €1.000, en dat is natuurlijk heel wat meer per maand, is tegenwoordig helemaal niks meer. We gaan weer een plaatje draaien uit de 60e jaren, uit dit parade van die tijd. Wederom werk van eigen bodem. Hier is de formatie Brainbox.

0: Dat is werk van eigen bodem. De formatie Brainbox met onder andere Casimiris Lux, Jan Akkerman en Rudy de Kelju, die zaten erin. En dat is een nummer uit 1969, namelijk het nummer Down Man. En een jaar later heb ik ze op een optreden gezien. En dat was toen in de toenmalige jongerensociëteit het Sloepie in Warmond. Want tijdens de Kaagweek in 1970 trad Brainbox daarop. We zijn er weer toe aan de allerlaatste plaat, maar het is wel een mooie.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: You send the birds and all I really want to do.

En dat is weer de laatste plaat voor deze Bobooms van deze week. The Birds uit 1965. Even hun allereerste hits, namelijk All I Really Wanna Do. Dat zit er weer op voor deze Bobooms voor deze week. Wat mij betreft zijn we er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Hier op onze lokale omroep Bouw. Mijn naam is Piet van der Voren. Graag tot dan.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
6: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
5: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bolle.

0: lekker lang weekend, vrienden. En genieten van de heerlijke muziek. Ja. Blij dat je weer afgestemd bent. Ik zeg hartelijk welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Showtime.
6: Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Het is toch heerlijk, hè, zo'n weekend van 4 dagen. Ja, 2 dagen zijn er inmiddels bijna om. Ja, maar we hebben nog 2 dagen te goed. Dus lekker genieten maar, hoor. Ik hoop trouwens dat je een heerlijke hemelvaart gehad hebt. Dat klinkt allemaal een beetje spastisch, maar ach, het is goed bedoeld. Wij begonnen zojuist met de Living Blues. Een prachtig bandje destijds. Uit Den Haag kwamen ze. Het was een blues-rockgroep. Hun grootste hit was natuurlijk Rang Dang Doodle. Maar die draaiden we niet. We draaiden LB Boogie. En LB slaat natuurlijk op Living Blues. Dus dat heet eigenlijk Living Blues Boogie. En dat kwam uit 1972. Tja, en wat hebben we allemaal vanavond? We hebben natuurlijk een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. Dat gaan we ook weer doen. Half acht, half zacht. Prachtige plaat rond een uur of half acht. En we hebben natuurlijk weer een vergeten vinyl. Dat is een nummer uit de jaren 60 die we niet mogen vergeten. En die we nog fijn vinden om nog eens even te luisteren. En voor de rest heb ik gewoon een stapeltje fantastische platen. Net zoals deze. Dit is er eentje van Maggie McNeil uit 1977 alweer. Ja. En het nummer heet The Fools Together.

Heerlijke plaatje hoor, van Maggie McNeil. Ja, eigenlijk heet ze Sjoukje van het Spijker. Ja, en ze is natuurlijk jaren heeft ze gezongen met Mout. Als het duo Mout en McNeil. En later is ze solo gegaan. En daar kwam onder andere dit nummer uit.

0: Ja, het nieuwe van Alex Warren. En hij staat al een week of vijf nummer 1. En hij heet Fever Dream.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Ja, ik heb een wetenswaardigheidje. En misschien is het handig om dat te weten. Wist je dat rechtshandige mensen 9 jaar langer leven dan linkshandige mensen? Ja, dat is informatie, hè? Dat is informatie. En of je er wat aan hebt, dat weet ik niet. Maar het is wel de waarheid.

Een nummer uit 1976 van de Manfred Mann's Earth Band. Het gekke is, hij heeft 9 nummers de top 40 ingespeeld. En deze kwam er eigenlijk nooit in en is toch altijd een klassieker gebleven. Hij kwam uit 76 en hij heette Blinded by the Light. We doen ook altijd nog wat in het Nederlandse genre. En daarom heb ik deze toch maar weer eens even opgezocht. Dat is een van de laatste nummers van Yves Berendsen. En hij maakt heel wat platen momenteel. En hij is een topic, hoewel dit nummer ook in de tipparade is blijven hangen. Droom jij van mij vannacht? Ik hoop niet dat het van mij is.

0: nummer kwam niet in de top 40.
1: Schatje maakt me gek, ik kom eraan.
0: Dus ik zou zeggen, droom lekker verder. Het gaat niet lukken. Dit was Yves Berendsen. En dit is Ming DeVille. Hij had tussen 74 en 86 had hij 6 albums. En dat leverde 3 hits op. En dit was zijn bekendste. Spanish Straw.

0: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
1: Nee, ze zijn half zacht.
2: Half acht. Half zacht.
3: Ja, je weet het, iedere vrijdag rond half acht dan draai ik een mooie ballad. En ik heb er hier een van Gary Shearston. Ik weet niet of je hem nog kent. Hij kwam uit Australië. En eerst ging hij door Australië heen met een poppentheater. En daar leerde hij dan ook gitaar spelen. En later heeft hij ook nog iets met gospel gedaan. En uiteindelijk heeft hij maar één hitje gemaakt. En dat is degene die we gaan draaien. Later is hij priester geworden bij de Angliaanse kerk. Nou, we hebben hier nog een gebedje voor hem. Hier is Gary Shearston. I get a kick out of you.

0: Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
1: Ja, gek nummer dit hoor. Komt uit 1980 van de New Music. En dat heette This World of Water.

0: typisch. Dat is een groepje jongens uit Londen die als schoolvrienden een beentje hadden samengesteld en samen een klein beetje jamden af en toe. En toen kwam uiteindelijk dit nummer eruit. In 1980 kwam het tot nummer 30 in de Nederlandse top 40. New Music in This World of Water.
1: Vrijdagavond 7 uur, leven in de brouwerij.
0: Tja, Patricia Pai kennen we wel. En we weten dat ze het momenteel een beetje moeilijk heeft. Ze is van de trap afgevallen, begreep ik. In het verleden heeft ze heel veel dingen gedaan. Onder andere jingles ingezongen. En ze heeft ook een aantal platen gemaakt. En dit is er eentje van. Wel een commercieeltje hoor. Living Without You. Ze heeft mooie nummers gemaakt. Patricia Pai.

Leuk, ja. Maar met Patricia, ja. Living Without You heette die. Houd je van The Osmonds. Komt uit 71 en heet One Bad Apple.

One Bad Apple, ja, van The Osmonds. Zijn destijds ontdekt eigenlijk tijdens de Andy Williams shows. Waar ze destijds iedere week in Amerika dan mochten optreden. Zo zijn ze uiteindelijk bekend geworden en hebben ze de hele wereld eigenlijk veroverd. En dan is het tijd voor het vergeten vinyl, je weet het. Een stukje muziek uit de jaren 60. Die eigenlijk in de regel vergeten wordt te draaien. Maar het is altijd in je gedachten blijven hangen. Je kan hem aanvragen. Doe dat aan lidw@wollestreekomroep.nl. Dan komt hij bij mij terecht. En het moet uit de jaren 60 komen, zoals gezegd. En het moet een beetje memorabel zijn. Nou, de volgende is dat. Het is een apart bandje, ja. Het heet The World of Us. En de band werd geformeerd in 1968 en tekende in februari 68 een contract bij de platenmaatschappij. Hun song heette The Muffin Man, werd een bescheiden hit in de Britse en in de Amerikaanse hitlijsten. In Nederland bereikte die de 10e plaats, in België trouwens ook. Ze namen meerdere nummers op, maar het even naderde The Muffin Man eigenlijk niet meer. Nou, zoals gezegd, hij komt uit 1968. Hij kwam tot nummer 6 in de Nederlandse top 40. Ja, ik zei net wat anders, zie ik. Nou, en hij stond er 9 weken in. Hier is de Muffin Man van The World of Us. Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

Ja, de voicemail van Rondé, hun laatste hitsingle. En ja, nou die is blijven hangen in de Nederlandse top 40. Dat is toch gek, de mooie platen blijven hangen. En de rappers die schieten maar door. En dat is jammer, want ik heb er niks mee. Ik heb trouwens een hele nieuwe op de digitale plaatspeler liggen. En dat is de nieuwe van de Rolling Stones. Weet je hoe die heet? In the Stars. MUZIEK

0: denk dat ik een aantal Stones fans wel erg blij heb gemaakt. Door het draaien van deze nieuwe single In The Stars. Laten we hopen dat iedereen hem gaat downloaden. Dan komt hij hier snel hoog in de Nederlandse top 40 binnen. Dan was het weer voor mij, voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat het rustig eens even weten. En, ik wens iedereen een bijzonder prettig weekend. En dat is een lekker lang weekend. Ja, we hebben er al 2 dagen op zitten. Er komen nog 2 dagen bij. Wat wil je nog meer? Nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tja, ik kom er wel even in. Hè. Mooie opname van Gary Moore. Komt uit, ik weet het eigenlijk niet. Het is van een hele tijd geleden. Hij heet Still Got the Blues. Tot volgende week, vrienden. Bye bye.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Je weekend is weer begonnen en ik help je daarbij graag op gang met een show barstensvol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort en tot 9 uur ben ik bij je met Alternative Rock in Twilight Zone. Vorige week had ik de primeur van... geen primeur van Hoobastank. Want Hoobastank was de eerste van vanavond. Van hun debuutalbum was dit Crawling in the Dark. En dan gaan we naar wel een primeur, namelijk van Enter Shikari. Hey, maar dat was toch vooral een stevige rockband. De Britten die doen het al 25 jaar, meer dan 25 jaar zelfs... en brachten als een soort verrassing in april hun 8e studioalbum uit. Lose Yourself heet die plaat. En daarmee slaan ze toch een wat andere weg in dan de pure, stevige alternative rock richting metal die ze altijd brachten. Het is wat meer poppy geworden, maar daarmee ligt het eigenlijk wel heel lekker in het gehoor. Ze zijn op dit moment trouwens in Australië op tournee en gaan de zomer door nog door Azië en Noord-Amerika. 11 november, dan kun je ze zien in 013 in Tilburg. En hun nieuwe single heet Find Out The Hard Way.

Op 5 juni kun je naar Paradiso. Daar kun je trouwens wel vaker naartoe. Maar dan kun je naar de show van Higby. En dat wordt hun grootste show ooit. Gaan ze later dit jaar denk ik nog een keer verbeteren door in Vredenburg te gaan staan. Ook in een grote zaal. En ja, Higby, het is een van die veelbelovende nieuwe Nederlandse bands. Ze zijn een jaar of 2,5, bijna wel 3 onderweg voordat ze een paar weken geleden hun debuutalbum dropten. En single na single die ze de afgelopen maanden uitbrachten van dat debuutalbum, het is elke keer gewoon weer hartstikke goed. Ja, het zal lastig worden om nog kaartjes te vinden voor die show in Paradiso, maar kijk even of het je nog lukt. Slow Death of a Good Girl, zo heet dat debuutalbum dat dus net uit is. En ze hebben alweer een nieuwe single en die is alweer goed en die heet Nothing.

Nivella is ook terug met nieuwe muziek. En daar zijn we best wel blij mee. Drive is krachtiger, donkerder, met een goede baslijn en stevige gitaren. En daarmee breekt voor haar ook een nieuw tijdperk aan. En dat keuren wij goed, want het is gewoon een goede plaat, die nieuwe Nivella. Drive, dat is het.

Bleach 93 heeft een opvolger uitgebracht voor Jackie. Het is de derde single van de band. En dat zit toch wat meer in de hoek van debuutsingle Ceiling. Plaat heet Underrated. Vandaag is ook de lang verwachte debuut-EP uitgekomen. En ja, we zien natuurlijk Bleach 93 als een absolute belofte voor 2026. En dat is even mazzel, want op 13 september kun je de band live zien en horen in de Bitterzoet in Amsterdam. Moet je wel razendsnel zijn, want er zit maar 150 man zo'n beetje in de Bitterzoet. Maar daar hebben we al mooie bandjes zien debuteren. Denk even aan Wonder Horse en zie wat daarvan terechtgekomen is. Bleach 93 dus met hun nieuwe single, Underrated.

0: Disruptors. Tape Toy. En Dennis van der Voort.
1: En die gaat met je naar het back-to-back album van deze week. Gaan we heel ver terug in de tijd, namelijk naar 1979. De Specials, ze zijn de grote voortrekkers van de ska revival van eind jaren 70 en de oprichters van het Two-Tone label. Dat veel ska-bands tekenen in die tijd, zoals Madness, The Selector en ook de Specials zelf natuurlijk. De band die trouwens eigenlijk heel anders heette. Vandaar dat het eerst Special AKA werd en uiteindelijk afgekort tot Specials. De debuutsingle Gangsters is eigenlijk een verbouwing van Al Capone van Prince Buster uit 1964. En daar zat dat ska-ritmetje al een beetje in. Alleen die ska-bands uit de jaren 70 die gooiden dat tempo omhoog en brachten er wat meer backbeat in. En dan krijg je dat tjik tjik tjik tjik tjik. Dat geluid, dat zo kenmerkend is voor die ska uit de jaren 70. Gangsters dus. Dat werd in mei 79 door John Peel opgepikt. We hebben zijn naam al vaker laten vallen. Hij heeft bands gemaakt. Zoals ook de Undertones. En deze Gangsters dus ook van de Specials. In zijn BBC radioshow. Het werd het eerste hitje voor de band. Meer hits volgden, zo ook Too Much Too Young. Beide staan op het Back to Back album van deze week. En dat heet gewoon Specials.

weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock. De muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

Bijna 50 jaar oud, de Specials. En dat blijft gewoon goed, hè. En zo hoort het ook te zijn. Muziek dan live. Je hoorde net al een applausje voorbij komen. En dat is een mooie aankondiging voor live bandjes. Want dat is toch altijd het leukste wat er is. 25, 26 mei San Mieux in Paradiso. 27 mei 16 Horsepower ook in Paradiso. En op 1 juni staat daar Blue October. 5 juni Higpie in Paradiso. 23 juni POD in Tivoli Vredenburg. En als je het over Two-Tone hebt, dan heb je het ook over Madness. Die staan 7 juli in de AFAS Live. 13 september, Bleach 93 in Paradiso. 17 september, Van Love and Criminals in Tivoli Vredenburg. Evanescence op 22 september in de Ziggo. En Cake op 29 september in Paradiso. Piet Murray staat daar op 11 oktober. De Slackers, ook Ska, in het Patronaat op 18 oktober. 20 oktober, Buffalo Tom in Tivoli Vredenburg. 17 oktober, Placebo in de Ziggo Dome. En Temples komt op 3 november naar de Melkweg. De Wolf staat in de Phil in Haarlem op 14 november. Block Party in Interpol in de AFAS Live op 17 november. En daar staat 6 dagen later de Pretty Reckless. De Pokes komen naar Tivoli Vredenburg op 25 november. Higpie doen een grote show in Tivoli op 13 december. De Selector, als je het over ska hebt trouwens, 17 december in Tivoli Vredenburg. 18 februari de Ratens in de Melkweg. In februari, maart gaan de Editors toeren door de UK en Europa. Nog niet naar Nederland, maar wie weet komt dat nog. We zijn zeer benieuwd. En anders moet je gewoon naar Engeland. Er zijn genoeg opties te vinden. Maar 17 november dus. Dan staan de Amerikaanse rockers van Bleachers in Paradiso. De voorverkoop is vandaag van start gegaan. Op 22 mei volgende week dus verschijnt het 5e album van de band. Dat heet Everyone for 10 Minutes. En daarvan is nu Dirty Wedding Dress op single uitgekomen. Dit zijn de Bleachers.

0: Stop.
1: Lekker hoor, Bleachers en Dirty Wedding Dress. Ja, er zijn al van die bijzondere dingen die voorbij komen waarvan je denkt, is dit nou slim of is het gewoon heel erg goed? Een paar jaar geleden overleed Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. En we dachten allemaal, ja, dat is het dus wel, hè. De band houdt op te bestaan. Maar met de opnames van het laatste album, wat volgens mij in 2022 uitkwam, hadden de Stones nog wat werk op de plank liggen. En daar speelde ook Charlie Watts mee. Al die werkjes zijn verzameld op het album Foreign Tongues. Dat verschijnt op 10 juli. En gisteren is ook de video van In the Stars uitgekomen. En wat nou het aardige is aan die video, je ziet daar een soort AI-gegenereerde jongere versie van nog levende Stones optreden. Dus zeg maar een Mick Jagger anno, ergens begin jaren 80. Het is een beetje bizar om te zien. En het grappige is, op de achtergrond zie je wel Ron Wood en ook Keith Richards, maar Charlie Watts die zie je nergens.

Nieuw werk van de Rolling Stones. En nieuw werk is er ook van Triggerfinger. Ze zijn met hun recente werk, wat voor het eerst na 7 jaar weer uitkwam, duidelijk de richting van de pure rock ingeslagen. Wat mij betreft echt helemaal goed. Geronimo is ook weer zo'n single die wel wat weg heeft van de Black Keys. Een beetje van dat Southern Rock-achtig. Deze zomer staan de Belgen op graspop, pinkpop, bospop. En dan komen ze ook nog in november naar het paard, naar 013 in Tilburg en de Oosterpoort in Groningen. Genoeg keuze dus als je de band een keer live wil zien. En die nieuwe single die ze hebben uitgebracht, dat is... waar ben ik nou? De titel van die plaat kwijt. Geronimo, natuurlijk. Dat is de nieuwe Triggerfinger.

0: Twilight Zone. Oasis. Queen's Pleasure. Eskimo Joe.
1: Fingernails, red wine. I wanna make you all mine.
0: En Dennis van der Voort.
2: En die gaat met je terug naar 1994. Want in 1994, precies op vandaag, 15 mei... verscheen niet het album Parklife van Blur, maar bereikte Parklife van Blur de eerste plaats in de UK album chart. Het werd de commerciële doorbraak voor de band die op dat moment nog vol in de strijd zat met Oasis. En dat is een mooie reden om de titelsong eens uit de kast te trekken.

En daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. Check ook de Twilight Zone Weekly op Spotify. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. En dat is een heerlijke beuker van de Canadese band 3 Days Grace. I hate everything about you. Fijn weekend.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
6: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
5: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
7: Dat is een compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
5: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
5: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
4: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het is vrijdagavond, even na tienen. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.
1: En die wenst jullie een heel hartelijk welkom bij de 1256e editie van de Banjo Show. Vanavond van alles wat. Ik heb straks deel 2 voor jullie van het optreden van de Stanley Brothers in New River Ranch, waar vorige week deel 1 van werd uitgezonden. Deel 2 is een stuk korter. En verder van alles wat. Ik begin met Bluegrass. Met Larry Sparks en de Lonesome Ramblers van zijn cd Travelin' uit 1992 draai ik Do You Wonder Why?

En dat was Western Swing. Gonna Get Tight van een band met de prachtige naam The Sunshine Boys. Het waren de sterren van de Wheeling Jamboree in West Virginia. Onder leiding van Slim Harbert. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ze gospel gaan doen. Maar dit was een opname uit 1941. Over nu naar Tex-Mex. Los Caminantes was de eerste band van recent overleden Flaco Jiménez, accordeonist. Het wordt hier gezongen door Henry Zimmerle en Roberto Cadena. Mis Penas, opgenomen op 9 augustus 1956.

En dat was Big Bill Broonzy. Midnight Steppers. Opgenomen in 1940. Oké, nu de tweede set van de Stanley Brothers and the Clinch Mountain Boys. Live at New River Ranch in Rising Sun, Maryland op 7 september 1958. Deel 1 zonden we vorige week uit. Deel 2 duurt een stuk korter, zoals je zult horen, maar de kwaliteit is net zo goed. Hier zijn ze, de Stanley Brothers en de Clinch Mountain Boys.

dat waren ze dan. Een kort setje van de Stanley Brothers en de Clinch Mountain Boys. Live at the New River Ranch in Rising Sun, Maryland. Op 7 september 1958. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En we gaan verder met Zydeco-muziek. Zydeco is de zwarte vorm van Cajun-muziek uit Louisiana. En we hebben hier een van de pioniers in de cd-speler zitten. Bozo Chavis. Van zijn cd Bozo's Breakdown uit 1991 draai ik Zydeco Mardi Gras.

Een van de eerste progressieve bluegrass bands. The Country Gentleman uit Washington DC. Dit was River Bottom van de gelijknamige LP uit 1981. River Bottom van The Country Gentleman. Goed, terug nu naar Western Swing. Adolf Hofner en his Texans. Sterren uit San Antonio, waar ze dit ook opnamen op 5 april 1938. Adolf Hofner was oorspronkelijk Tsjechisch. En hij zong ook nummers in het Tsjechisch, maar dit is in het Engels. Better Quit It Now.

0: En dat was multi-instrumentalist Hobart.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met